as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luisterfm span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luisterfm. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Dis hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur. President Ramaphosa loof die DRK in Uganda vir hulle vinnige reaksie op Ebola. Die regering versnel toegang tot waterdienste en minister McPherson doen stappe om die regering se huurkontrakprobleme op te los. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk nou jou maandag temperature. Plettenberg Baai 14, 21, Gramstad 11, 20, Mthatha 9, 26, Queenstown is op 5, 23, Graafrenet 8, 23, Kraddock 6, 24, Port St. John's is op 14, 25, Bishu 10, 22, Oost-London, Kugompo 14, 22, Jeffreys Baai, goeiemorgen, 17, 21, Uitenhagen Dispatch 11, 24, in Port Elizabeth, Rennie Baai 14, met een maximum van 21 grade. Ons het daar een lekker naweek gehad, nee, wat goeie weer in die naweek gewees. Gewoonlik is die naweek een geur en die weer is so lekker in die week, maar hierdie week is het bykie anders om. Ons wacht steeds vir verkeersnuus om deur te kom, sodra ons weet of die paaie enige probleme gee, sal ons het beslis met julle deel. Indien julle al op die Raaklinspad gerei het, of op die R75, of waar ook al julle is, laat weet gerus of die paaie veilig is vir die mens om op te gaan. Julle is ingeskakel met my, die Marie, hier op die Groot Mac Breakfast.
2: Voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
3: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
4: Academie. Sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
3: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
5: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
6: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
1: Dis omdat hulle by Samba is.
0: Hoezo?
1: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermijnversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
0: En?
1: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
0: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
1: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
2: You have family when you buy at King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family when you buy at King Cars.
4: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Koleskies met Kinders van die Wind.
1: Een
0: prachtige weergawe, die manne kan ons nou maar, nee. Lekker muziek nog hier bij JKB, ons praat so bykie, sou jy eerder nooit weer muziek luister nie, of nooit weer films kyk nie. En muziek is boobaas, as ek so sien wat allemaal sê vir my. Muziek verseker, as ek een movie wil kyk, dan kyk ek een muziekvideo. Ek vind dat so, ek hoor, my leven is dan 90.6, klein van 2 jaar vraan die nacht, oma's die kracht af, sê haar oma's se kind, sê hou van die radio, sê Shirley daar vir my, ja, nee, kyk jy, verstaan het ook. Ach, dankie dat julle met my gepraat het, dankie dat julle so bykie julle insaag gehad het, ek het omtrent gelees vandag, hoor. Corlea Botha met die fluweelstem, soos ou vrou.

0: Volg ons op Facebook at Luister FM.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in die Willowdown Shopping Center Fairview en sien self

0: hoe kom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, bestwisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Sitsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
2: Het jy een mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy werkgewer of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anders gezondheid of veiligheid. Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861 061 061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiens op stuur een e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.

σαρανρά την αμπόσφαρχη. Ik akwoop verdwaal, trap ik in mijn lint. Papegaai bond echo, kirang kirang, totdat ik bedroef.

sê ek se lei gat Maar as bak gat hier op vis gat Tjigeling, tjing, tjing, tjigelang, tjang, tjang Ek wens ek kan een visie van op vis gat

Ik lig wakker in een stilversteen. En dit is meer als een kans om een gunst te vragen. Om dit wat ik eet voor jou in te ruilen.

0: vee, ons boere en ons gemeenskap.
1: Krane drup, toilette lek, wat nou?
2: Bel Johan Plammers.
3: Johan Plammers!
1: Waterprobleme, weg in een hoogbank. Van geezers, Jojo tanken, krane, toilette, alles recht met Johan Plammers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plammers los het vannig op sedert 2007. Altijd Johan Plammers. Bekostigbare prijse, 079-388-2483.
4: Johan Plammers! Volg ons op Facebook en Luister FM.

0: voted Joint Number One Primary School in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition, and opportunity come together. Top-class sport, strong academics, and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Laerskool Lorraine, Clowns, elke kind is a leier.
1: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
2: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
1: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
3: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
4: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promoties sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

15.22 en 13% Queenstown, 8.18 en uit die nag 16.20, 30% reën. Dis jou weerdinge vanmôre, Dinsdag 19 Mei.

was langs mij, weer langs mij. Dus alsof hij helemaal neergezakt is op mij.

0: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Kom ons met die rooi span.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

Daar vat hy nou met vinkel en koliander, die een soos die ander, met goeie musiek, mooi skrande. Lekker, lekker maandagaand.

dachte het net rooier geskyn en die hoop het met die kere verdwyn. Want my hart het ook maar een buitelijn. Want een gaikie wat lek wordt een gat, een storm en een wijnglas als spat.

wat er dan van alles geword. Ik luister met de lege mond, zoekend naar uit de plekje van mijn woorden stort. Want de geikie wat

Jij is een lekker man, and you make me feel so nice. Zoen mij gauw, and don't let me go, and squeeze me two times twice.

0: stak, stak opp.
1: La-la-la-la-la-la-la-la-la. Ja, ja, ja, ik is Manuel Escortio en jij is een geschakel op Luister FM 90.6.
2: Jouw

ijs al die luchtjes, oh wat warm was ik koud kreeg. Ons praat van je dag oud wordt, ze lachen ze, vetten die boot wordt.

se dogters was daar, en nou spook en nou diesel ook. Die vier het gedaan, ze gedrinken gerook, en met die trap op hoort toe naar die kamers toe geloop. Die matriek en ek hier met diesel, en die college in met ou spook. Vier hier die ochend baas die boera in met die dubbelloop, en elk in een patroon.

Ik verlam mij met jouw kijken, jouw woorden en jouw reken. Wat rijk zo'n lente bloeisels, wat weer naar die bolland komt. En ik plant jou in die namen, ik leid jou nat met zoetwerk. En kijk dat je opkomt, met die glam van die morgenzon.

Jees, mijn eerste poikie koffie, mijn laatste sigaret. Is die droom waaraan ik vastkloot, als ik niks meer hierdoor heb. Jees, mijn storm in augustus, mijn kwaadoense vergifnis. Die engel wat mij oppast,

0: Dis die klanke van die broers daar met Halleluja. Dis nou so 20 voor 12. Is tyd vir my om te groet, maar voor ek doen, ek het nog so finale boodskapie daar van Louis Lamprecht af. Dit is speciaal vir haar man lief Johan. Geniet om van jou vrou Louise. Baie dankie dat jy ingeskakel het vanavond. Dit was lekker om saam met jou te kuier. Ek is nie môre aand in nie, ek is weer volgende maandag aand in tussen 9 en 12 op die program Jakkelsdraf net hier op jou lekker luisterstasie. Totdat jy my weer vang hier op die liggawe van Luister FM. Goeienacht.
1: WhatsApp op 082 33 33 67 Luister FM.

0: al gaf. Reens binnekopje wil my byt, waar het juk. Ek sê as hy spinnekop my byt, word ek Spider-Man.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

Italië roep, ik ben in die Londen reen weer klink. Vat de koppie en de pering om het teekie in te skink. O, Dieter gooi sy bierkie.

0: Luister FM.
1: Vaak ruiken je zoete geuren, de zachte haren voel je oorwaar.

Hy slaan die lijn naar die kreerwoldtuin en vind hy toe dat Ghana met die reis. Met een oom en een tannie en een hele klomp broers daar bo in die Oost-Transvaal. En een neef en een geënske koeza, waar die mensen jou met pisa

wat consternatie in de Toeiskroef tunnel in een Bobby Jan bleef niet praat. Die meester vat kikkies en gogo bikkies bikkies als Bobby Jan zijn keel schoon maak. Dus kreeg daar in oog, 3 minuten om en op Bobby Jan keek vererg. Hij slukt zijn wijn, hij maakt klaar op die lijn

Dubai. Objaars even toen nog op je feest gespot. Weet dat wel een grikje, gaan mijn hart vat.

zonder straatlichten, waar zielig je soms zelf kan wees. Ja, Willem, mag Rikkie praat met mij, hier op Jacobsbaai zal jij mij